0: ihre Knochen in Argentinien zusammensucht, zusammengesucht und argentinisch auf jemals Knochen aus dieser Welt verloren worden sind, Bormann. Und jetzt Ausführung!
1: Steht ein unverhofftes Zusammentreffen an der Front bevor, werden Albert Brettermeier und Eva Braun mit Göbelgrad Travel Service in Kessel ankommen? Wie wird der Obergefreite Kurt auf das Eintreffen seines größten Feindes reagieren? Und wo bleibt der herumirrende Ferkelwämser? Hören Sie, Heiligabend in Göbelgrad.
2: Ihr Ferkelein, komme doch alle. Drum Wämser, ihr komme in Göbelgrad Stall. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h